0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 3 uur.
1: Goedenavond, ik ben Jeroen Hazewinkel. Er heeft een grote brand gewoed in een dierencrematorium in het Zeeuwse Koudekerk, niet ver van Vlissingen. De vlammen sloegen uit het dak en er was veel rook. In het pand zitten nog meer bedrijven. Eén heeft brandschade, een ander rookschade. Er waren geen mensen binnen toen de brand uitbrak. De grote storing in het reisinformatiesysteem van NS is voorbij. De app doet het weer en op de stations geven de informatieborden ook weer de juiste info. En er zijn weer omroepberichten te horen. De problemen ontstonden volgens NS door een interne storing in het IT-systeem. De treinenloop had er geen last van. De reparatie van de Roemeense Gouden Helm die uit het Drents Museum werd gestolen gaat zeker een jaar duren en de kosten lopen in de miljoenen euro's. Dat zegt het museum in Roemenië waar de helm weer ligt. Na de diefstal betaalde de Nederlandse verzekeraar bijna 6 miljoen aan Roemenië. Met dat geld wordt de helm gerepareerd. En in de kwalificatie voor de Conference League heeft ook Ajax zich geplaatst voor de play-offs. Uit tegen het Ierse Shelburne werd het 2-2, maar vorige week won Ajax thuis met 3-1. Eerder ging ook Twente door. In hun uitwedstrijd werd het 3-3 tegen Dutch uit Slowakije. En na de 6-0 winst in de heenwedstrijd was ook dat gelijkspel genoeg. En dan het weer van Weer Online. Vannacht helder en het koelt af naar 17 tot 20 graden. Morgen opnieuw zonnig en zeer warm met 30 tot lokaal 38 graden. In het weekend slaat het weer om met wat buien en lagere temperaturen. En dat was het ANP-nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
5: Met nu.
0: Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 4 uur.
1: Goedenavond, ik ben Jeroen Hazewinkel. Er heeft een grote brand gewoed in een dierencrematorium in het Zeeuwse Koudekerk, niet ver van Vlissingen. De vlammen sloegen uit het dak en er was veel rook. In het pand zitten nog meer bedrijven. Eén heeft brandschade, een ander rookschade. Er waren geen mensen binnen toen de brand uitbrak. De grote storing in het reisinformatiesysteem van NS is voorbij. De app doet het weer en op de stations geven de informatieborden ook weer de juiste info. En er zijn weer omroepberichten te horen. De problemen ontstonden volgens NS door een interne storing in het IT-systeem. De treinenloop had er geen last van. De reparatie van de Roemeense Gouden Helm die uit het Drents Museum werd gestolen gaat zeker een jaar duren en de kosten lopen in de miljoenen euro's. Dat zegt het museum in Roemenië waar de helm weer ligt. Na de diefstal betaalde de Nederlandse verzekeraar bijna 6 miljoen aan Roemenië. Met dat geld wordt de helm gerepareerd. En in de kwalificatie voor de Conference League heeft ook Ajax zich geplaatst voor de play-offs. Uit tegen het Ierse Shelburne werd het 2-2, maar vorige week won Ajax thuis met 3-1. Eerder ging ook Twente door. In hun uitwedstrijd werd het 3-3 tegen Dutch uit Slowakije. En na de 6-0 winst in de heenwedstrijd was ook dat gelijkspel genoeg. En dan het weer van Weer Online. Vannacht helder en het koelt af naar 17 tot 20 graden. Morgen opnieuw zonnig en zeer warm met 30 tot lokaal 38 graden. In het weekend slaat het weer om met wat buien en lagere temperaturen. En dat was het ANP-nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
5: Met nu.
0: Files from the fridge.

Radio beluister je overal via je mobiel. Overal. Op het strand, camping, park. Overal. Dus neem je mobiel mee naar buiten. En luister. The Alternative.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 5 uur.
1: Goedenavond, ik ben Jeroen Hazewinkel. Er heeft een grote brand gewoed in een dierencrematorium in het Zeeuwse Koudekerk, niet ver van Vlissingen. De vlammen sloegen uit het dak en er was veel rook. In het pand zitten nog meer bedrijven. Eén heeft brandschade, een ander rookschade. Er waren geen mensen binnen toen de brand uitbrak. De grote storing in het reisinformatiesysteem van NS is voorbij. De app doet het weer en op de stations geven de informatieborden ook weer de juiste info. En er zijn weer omroepberichten te horen. De problemen ontstonden volgens NS door een interne storing in het IT-systeem. De treinenloop had er geen last van. De reparatie van de Roemeense Gouden Helm die uit het Drents Museum werd gestolen gaat zeker een jaar duren en de kosten lopen in de miljoenen euro's. Dat zegt het museum in Roemenië waar de helm weer ligt. Na de diefstal betaalde de Nederlandse verzekeraar bijna 6 miljoen aan Roemenië. Met dat geld wordt de helm gerepareerd. En in de kwalificatie voor de Conference League heeft ook Ajax zich geplaatst voor de play-offs. Uit tegen het Ierse Shelburne werd het 2-2, maar vorige week won Ajax thuis met 3-1. Eerder ging ook Twente door. In hun uitwedstrijd werd het 3-3 tegen Dutch uit Slowakije. En na de 6-0 winst in de heenwedstrijd was ook dat gelijkspel genoeg. En dan het weer van Weer Online. Vannacht helder en het koelt af naar 17 tot 20 graden. Morgen opnieuw zonnig en zeer warm met 30 tot lokaal 38 graden. In het weekend slaat het weer om met wat buien en lagere temperaturen. En dat was het ANP-nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 6 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Daan Langkamp. Marokko heeft de politie en het leger paraat staan bij de grens met de Spaanse exclave Ceuta, melden media. Er zou op de socials worden opgeroepen tot een nieuwe bestorming van Spaans grondgebied. En dit keer willen ze dat voorkomen. Ook Spanje staat op scherp en zegt dat niemand mag blijven en niemand een legale status krijgt. Er komt volgende week een grote politieactie tegen vrachtverkeer op de Merwedebrug. Dat zei minister Karremans bij Goedenavond Nederland. Vorige maand ging er een verbod in. De Merwedebrug kan zwaar verkeer niet meer aan. Wie volgende week alsnog wordt betrapt, wordt aan de kant gezet en meteen beboet, zegt Karremans. De politie gaat vandaag boeren die met hun trekkers de snelweg opgaan richting Den Bosch niet tegenhouden. Maar blokkades worden niet getolereerd, dat zegt een woordvoerder. Boeren willen bij het provinciehuis protesteren tegen het plan om de vergunning van 5 pluimveehouders in te trekken, omdat ze te veel stikstof uitstoten. En Ajax en FC Twente hebben goede zaken gedaan in de laatste voorronde van de Conference League. Ajax speelde met 2-2 gelijk in en tegen het Ierse Shelburne. En Twente wist er ook niet meer dan een 3-3 gelijkspel uit te slepen tegen Dutch uit Slowakije. Maar omdat beide ploegen hun heenwedstrijd al hadden gewonnen, zijn ze door naar de play-offs. Dan nu het weer van Weer Online. Het wordt zonnig en erg warm, tot lokaal 38 graden in Limburg, Twente en de Achterhoek. Dit weekend is er een weersomslag met buien en lagere temperaturen. En tot zover het ANP-nieuws. All systems
0: ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.
5: Cut, cut, cut. Tell me something. You can't play a beat.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 7 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Daan Langkamp. Gevechtsvliegtuigen van de NAVO hebben vannacht een drone neergehaald boven Letland. Het is al de tweede keer deze week. Maandag schoot een Frans vliegtuig ook al een drone neer. Het Letse leger zegt op X dat het een buitenlandse drone is die door Russische elektronische oorlogsvoering in hun luchtruim terechtkwam. Door de dure sigaretten in Nederland zijn veel rokers overgestapt naar illegale sigaretten of ze kopen het nu in het buitenland. De Nederlandse schatkist loopt daardoor zo'n 3 miljard euro aan belastingen mis. Dat zegt de tabaksindustrie in de Telegraaf. Sigaretten zijn hier juist zo duur om roken te ontmoedigen, want het is slecht voor je. In Duitsland zijn 3 ambulancemedewerkers en hun patiënt zwaar gewond geraakt nadat hun stilstaande ziekenwagen werd aangereden op de vluchtstrook. Ze waren de patiënt aan het verzorgen in hun ambulance toen een vrachtwagenchauffeur op volle snelheid op ze inreed. Ze werden de snelweg opgeslingerd en moesten per helikopter naar het ziekenhuis. En de Amerikaanse president Trump wil dat nieuwe vliegdekschepen weer ouderwetse stoomkatapulten gaan gebruiken. Dat is een systeem waarmee gevechtsvliegtuigen van de schepen worden gelanceerd. Volgens hem is het huidige moderne systeem te duur en ingewikkeld. Andere landen, zoals China en Frankrijk, kiezen juist wel daarvoor. Dan nu het weer van Weer Online. We krijgen een zonnige en hete dag met 30 tot lokaal 38 graden. En die hoogste temperaturen zijn vooral in het oosten en zuiden van het land. Dit weekend wordt koeler en er kan regen vallen. En tot zover het ANP-nieuws. All systems
0: ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 8 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Daan Langkamp. De eerste boeren zijn met hun trekker gespot op de snelweg. Ze rijden bijvoorbeeld op de snelweg A59 bij Vlijmen. Andere auto's kunnen er nog wel langs. Ze zijn onderweg naar Den Bosch. Daar is later vandaag een grote demonstratie tegen het stikstofbeleid. Het mag allemaal van de politie, zolang ze de snelweg maar niet blokkeren. Er heeft vannacht brand gewoed op de heide tussen het Utrechtse Veenendaal en Elst. Blussen was moeilijk omdat de brandhaard lastig te vinden was. Bijna 5 vierkante kilometer aan natuur ging in vlammen op, maar het vuur is inmiddels onder controle. De brandweer is nog wel een tijdje bezig met nablussen. In Duitsland is het wel mis in het dorpje Gai, niet ver van de grens met Kerkrade. Een natuurbrand trekt daar naar het dorp toe en daarom moeten alle 1800 mensen die er wonen nu hun huis uit. Ze krijgen daarbij het advies om hun mond en neus te bedekken tegen de rook, bijvoorbeeld met een mondmasker of een doek. En Forum voor Democratie gaat voor het eerst meedoen met een lokale coalitie, namelijk in Tiel. Opvallend detail, dat gebeurt na een deal met onder andere Pro, voorheen PvdA GroenLinks. De twee partijen die de verkiezingen wonnen doen niet mee, zij liggen onder vuur. Volgens de Gelderlander is de Tielse politiek één groot wespennest. Dan nu het weer van Weer Online. We krijgen een zonnige en hete dag met 30 tot lokaal 38 graden. En die hoogste temperaturen zijn vooral in het oosten en zuiden van het land. Dit weekend wordt het minder heet en kan er regen vallen. En tot zover het ANP-nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 9 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Daan Langkamp. De eerste boeren zijn aangekomen bij het provinciehuis in Den Bosch. Vanmorgen trok een stoet met zo'n 30 trekkers al over de snelweg, veel met omgekeerde vlaggen. Dat mag van de politie, zolang ze de snelweg niet blokkeren. Er worden vandaag nog meer boeren verwacht in Den Bosch. Ze protesteren tegen het stikstofbeleid. Er woedt een grote natuurbrand in het Duitse Gay, net over de grens bij Kerkrade. Het vuur komt door de wind steeds dichter bij het dorpje. Daarom moeten alle 1800 inwoners nu hun huis uit. De brand leek gisteren onder controle, maar leidde weer op en verwoestte tot nu toe ongeveer 35 voetbalvelden aan natuur. Het is de Britse politicus Nigel Farage gelukt. Hij heeft zijn ludieke tegenstander Graaf Prullenbakgezicht verslagen. Farage was als parlementariër opgestapt na gedonder over miljoenen aan donaties die hij kreeg. En zo wist hij een onderzoek te boycotten. Doordat hij nu weer verkozen is, komt hij weer terug in het Britse parlement. En doordat de Nederlandse pakjes sigaretten zo duur zijn, is er een heel circuit ontstaan voor illegale sigaretten. Ook kopen rokers vaker in het buitenland. Daardoor komt er zo'n 3 miljard euro minder in onze schatkist. Dat claimt de tabakslobby in de Telegraaf. Sigaretten en check zijn juist zo duur om het minder aantrekkelijk te maken. Dan nu het weer van Weer Online. We krijgen een zonnige en hete dag met 30 tot lokaal 38 graden. Die hoogste temperaturen zijn vooral in het oosten en zuiden van het land. Dit weekend wordt het minder heet en kan er regen vallen. En tot zover het ANP-nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.

ijsje smelt. Je humeur ook. Gelukkig blijft één ding altijd cool.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 10 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Daan Langkamp. Op de wegen rondom Den Bosch staan files en dat komt door de boeren die op weg zijn naar het provinciehuis. Ze gaan daar protesteren tegen stikstofregels en tegen het intrekken van de vergunningen voor 5 boerenbedrijven die dicht bij natuurgebieden staan. Ze mogen met trekkers nu op de snelwegen van de politie, als ze maar niet gaan blokkeren. In Breda is vannacht een explosie geweest bij een gebouw waar allerlei bedrijven in zitten. Dat is opvallend, want eerder deze maand waren er ook al 2 ontploffingen net om de hoek, schrijft Omroep Brabant. Er is daarom al extra camerabewaking. Er vielen vannacht geen gewonden, er is wel schade aan de deur en er zijn een paar ramen kapot. Op meerdere plekken in Europa woeden grote natuurbranden. In de Kroatische badplaats Omiš vielen tientallen gewonden en werden honderden mensen geëvacueerd. Een grote brand in Zuidwest-Frankrijk verspreidt zich snel en is vannacht in omvang verdubbeld. En in Duitsland is een heel dorp ontruimd op zo'n 40 kilometer van Kerkrade. En een vreemde vogel in het politiebureau in Rotterdam. Agenten hadden iemand opgepakt die ineens een zeldzame toucan tevoorschijn haalde. Voor ze het wisten vloog de vogel door het bureau. Na een korte achtervolging werd hij gevangen. Het dier is naar een opvang gebracht en de verdachte gaat de cel in. Er is niet bekendgemaakt waarvoor. Dan het weer van Weer Online. Het wordt snel warmer en vanmiddag is het overal heter dan 30 graden. In het oosten en zuiden kan het zelfs 37 graden worden. Dit weekend wordt een stuk minder warm en het kan ook gaan regenen. En dat was het ANP-nieuws.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 11 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Daan Langkamp. Op de A59 in Brabant zijn twee mensen om het leven gekomen bij een ongeluk achteraan een file. Die file ontstond door boeren die met hun trekkers onderweg zijn naar het provinciehuis in Den Bosch. Vier auto's botsten op elkaar bij Hees. Trekkers mogen eigenlijk niet over de snelweg, maar de politie had al gezegd dat ze niet zouden ingrijpen. Boeren uit het hele land zijn naar het provinciehuis in Den Bosch gereden vanwege een spoeddebat. Die gaat over Brabantse kippenboeren die vanwege stikstofregels hun vergunning dreigen kwijt te raken. Buiten demonstreren honderden van hun collega's tegen de plannen. Daar is de sfeer goed. Er zijn vanmorgen 12 mannen en vrouwen gevonden in de laadruimte van een bloedhete vrachtwagen. Dat gebeurde bij een controle op een bedrijventerrein in Vlaardingen. Alle inklimmers zijn aangehouden. Waar ze vandaan komen is nog niet bekend. Ook de chauffeur van de vrachtwagen met Turks kenteken is opgepakt. Hij wordt verdacht van mensensmokkel. De hete zomer laat zien dat Nederland meer moet doen aan klimaatbeleid. Dat zegt klimaatminister Van Veldhoven. Volgens haar moeten we daarnaast ook kijken hoe we beter kunnen leven met de hitte en de droogte. Bijvoorbeeld door water op plekken langer vast te houden. Volgens experts krijgen we vaker met hete zomers te maken. Dan het weer van Weer Online. We krijgen een tropische dag met 30 tot lokaal 38 graden. Het warmst wordt het in Limburg, de Achterhoek en Twente. Komend weekend wordt wat koeler, bevolkter en er kan regen vallen. En dat was het ANP-nieuws.

0: Race Radio. Met nu het ANP-nieuws van 12 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Daan Langkamp. De A59 richting Den Bosch is dicht na een dodelijk ongeluk. Een auto reed in op een file die werd veroorzaakt door langzaam rijdende trekkers. De twee inzittenden overleefden dat niet. Het werd een soort kettingbotsing en daarbij raakten ook mensen gewond. De trekkers waren onderweg naar Den Bosch, waar een boerenprotest bezig is. En dat speelt zich allemaal af rondom het provinciehuis. Daar is een debat over stikstofvergunningen en er is een minuut stilte gehouden voor de slachtoffers. Toen het nieuws over het ongeluk bekend werd, is buiten de muziek zacht gezet. De organisatoren noemen het ongeluk verschrikkelijk en ze houden hun podiumprogramma ingetogen. Een natuurbrand in Kroatië, in de badplaats Omiš, heeft veel toeristen getroffen. Er zijn ook Nederlanders geëvacueerd. Er vielen 36 gewonden, 7 zijn in levensgevaar. 1000 inwoners zijn op de vlucht. De brand woedt tussen de rotsen, waardoor het blussen lastig is. En de Consumentenbond waarschuwt voor belletjes met onzinverhalen over energiebesparen. Het gaat om verkopers van Groen Adviespunt. Ze zetten mensen onder druk om bijvoorbeeld thuisbatterijen aan te schaffen of akkoord te gaan met een adviesgesprek voor honderden euro's. Zeg je eenmaal ja, dan kom je er volgens de bond bijna niet meer vanaf. Dan het weer van Weer Online. Het wordt heet, 30 tot lokaal zelfs 38 graden. Aan zee staat wel een verkoelende zeebries, daar is het beter uit te houden. Dit weekend minder heet en kans op regen. En dat was het ANP-nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.

ijsje smelt. Je humeur ook. Gelukkig blijft één ding altijd cool. Ice Radio.

Zon, zee, strand en Ice Radio in je oor. Dat is pas een cocktail van geluk.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 1 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Daan Langkamp. De organisatie van het boerenprotest in Den Bosch heeft boeren opgeroepen om bij hun terugreis niet over de snelweg te rijden met hun trekkers. Boeren veroorzaakten vanmorgen op de A59 bij Heesch een file en daarin gebeurde een dodelijk ongeluk met 4 auto's die op elkaar botsten. 2 mensen kwamen om het leven. Er zijn volgende week extra strenge verkeerscontroles bij de Merwedebrug over de A27 en die beginnen maandag, dat zegt Rijkswaterstaat. Vrachtwagens die ondanks het verbod toch over de verzwakte brug rijden, worden van de weg gehaald en krijgen meteen een boete. Vaak zijn het vrachtwagens met een buitenlands kenteken. Acteur Hans Beijer is overleden. Hij is vooral bekend als B100 uit Bassie en Adriaan, met zijn herkenbare lange jas, rode telefoon en uitschuivende antenne. Verder speelde hij in onder meer Vlodder, Het Zonnetje in Huis en Goede Tijden Slechte Tijden. Bassie en Adriaan noemen het overlijden van Beijer op hun Facebook droevig nieuws. En Max Verstappen draagt weer een bijzondere helm tijdens de Grand Prix in Zandvoort volgend weekend. Eerder droeg hij onder meer de kleuren van de Nederlandse vlag en een opvallende leeuw. Dit keer kiest hij voor Delfts blauw. Het is voorlopig de laatste Dutch Grand Prix. Verstappen won 3 van de afgelopen 5 edities. Dan het weer van Weer Online. Het is heet, alleen in het uiterste noorden is het op dit moment nog onder de 30 graden. In het zuiden en oosten kan het lokaal 38 graden worden vandaag. Dit weekend wordt minder heet en dan is er ook kans op regen. En dat was het ANP-nieuws. All systems
0: ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 2 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Daan Langkamp. Bijna iedereen gaat er volgend jaar iets op achteruit, dat denkt het Centraal Planbureau. Vooral stellen zonder kinderen krijgen het moeilijker. Komt onder andere door de stijgende prijzen door de Iran-oorlog. Verder zegt het CPB dat onze overheid steeds meer geld uitgeeft dan er binnenkomt. Vooral aan defensie en gestegen rente. Veel boeren die demonstreren bij het provinciehuis in Den Bosch houden het voor gezien. Ze rijden met hun trekkers terug naar huis. De organisatie van het boerenprotest heeft zich gevraagd om niet over de snelweg te gaan na het ongeluk met 2 doden op de A59. Er was een kettingbotsing in een file die door boeren was veroorzaakt. Een woonwijk in het westen van Maastricht blijft tot en met volgende maand nog veiligheidsrisicogebied, dat zegt de burgemeester. Afgelopen dagen waren daar problemen met jongeren die brandjes stichten, vuurwerk afstaken en bewoners intimideerden. Daar zijn in Maastricht nu 2 jongens voor aangehouden. En het gaat goed met de Nederlandse estafetteploegen op de EK Atletiek in Engeland. De mannen en de vrouwen hebben de finale bereikt van de 4x400 meter. Femke Broeders-Bol kreeg rust en deed niet mee. Zij loopt vanavond de finale op haar nieuwe onderdeel, de 800 meter. Dan het weer van Weer Online. Het is tropisch warm, 30 tot lokaal 37 graden. De hoogste temperaturen zijn in Twente, de Achterhoek en Limburg. Dit weekend wordt minder heet en dan is er meer kans op regen. En dat was het ANP-nieuws.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 3 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Oscar van Oorschot. Tientallen trekkers zijn toch weer de snelweg opgegaan, ondanks de oproep van het kabinet en Farmers Defence Force om dat niet te doen. Ze rijden onder meer op de A2 bij Empel en de A1 bij Markelo. Vanochtend vielen er 2 doden bij een ongeluk dat was veroorzaakt door een trekkerfile. Ministers die om extra geld vragen voor Prinsjesdag komen voor een dichte deur te staan, zegt minister Heijnen van Financiën. Hij vindt dat iedereen zijn eigen begroting op orde moet krijgen. Eerder vandaag waarschuwde het Centraal Planbureau dat het begrotingstekort dit jaar zal oplopen. Rioolwater zuiveren, waarmee boeren daarna hun akkers kunnen besproeien, gaat voorlopig niet gebeuren. Het leek een goede oplossing tegen de lange droogte, maar de Wageningen Universiteit zegt dat het niet zo makkelijk is. Het kan jaren duren voor je zeker weet dat al het gif eruit is en je het rioolwater veilig kan gebruiken. En Ajax raakt een van zijn beste spelers kwijt, de Belgische aanvaller Mika Gods. Volgens een betrouwbare transferspecialist gaat hij voor 55 miljoen euro naar Paris Saint-Germain. Gods was vorig seizoen erg belangrijk voor Ajax. Hij scoorde 17 keer en bereidde 13 doelpunten voor. En dan nu het weer van Weer Online. Het is zonnig en heet met 30 tot lokaal 37 graden. Aan de kust soms iets koeler door een wind van zee. Morgen buien en een stuk minder warm met een graad of 26. En tot zover het ANP-nieuws.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 4 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Oscar van Oorschot. Premier Jette heeft kritiek op de Brabantse politie. Die had volgens hem nooit mogen zeggen dat agenten niet gaan ingrijpen als trekkers langzaam over de snelweg zouden rijden, onderweg naar het boerenprotest in Den Bosch. In de file die daardoor ontstond gebeurde vanochtend een ongeluk waarbij 2 doden vielen. Ondertussen zijn de boeren in Zeeland ook bezig met protesteren. Er rijden allemaal trekkers over de N59 van Zierikzee naar Burg-Haamstede en zorgen daar voor een lange file. Het is daar vandaag extra druk met vakantieverkeer. De boeren hebben hun protest wel aangepast na het ongeluk in Brabant. De lage waterstanden zorgen voor een nieuw probleem. Op steeds meer plekken zijn zogenaamde drenkelingenladders niet meer bereikbaar, zegt Rijkswaterstaat. Dat zijn ladders die aan de kade hangen, zodat mensen uit het water kunnen klimmen als ze erin zijn gevallen. Ook loopbruggen naar stijgers zijn soms lastig bereikbaar. En eredivisiebaas Jan de Jong denkt erover na om de play-offs voor Europees voetbal te schrappen, zegt hij in een interview met het AD. Met het systeem van nu maakt bijvoorbeeld ook de nummer 8 van de eredivisie kans om Europa in te gaan en niet per se het hoogst geplaatste team. En dat wil de Jong anders. En dan nu het weer van Weer Online. Het is zonnig en heet met 30 tot lokaal 37 graden. Aan de kust soms iets koeler door een wind van zee. Morgen buien en een stuk minder warm met een graad of 26. En tot zover het ANP nieuws.
0: Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio. Your alternative to ordinary radio.
3: Ice Radio.
0: Met nu de muziekboutique.
4: Mark Bergt.

0: bandje dat bestaat uit vier man uit het westen van Engeland. Untrained Eye noemen zij zichzelf. En het liedje dat je hoorde was One More Time. Dit is Ice Radio op je bijna vrije vrijdagavond met een nieuwe aflevering van die Music Boutique. Mark zelf hier. Ja, en Tony Scott inmiddels daar.
1: Wake

was nog maar 54 en zijn dood dreigde een beetje onder te sneeuwen door het overlijden van Journey Kaagman van Earth and Fire. Tony Scott, wat hebben we veel plezier aan je beleefd, man. Hij is niet meer. Dit is Ice Radio. Die

0: Holden, die hadden we al een tijd niet meer gehoord, mensen. And tonight I'm alright. Dit was hem alweer. De muziekboutique. Vond je?
1: Ik mis een beetje het initiatief van jouw kant. Iets meer. Iets meer diepgang. Dat mis ik een beetje.
0: Ja, het zal allemaal wel. Moppenkop. Ik zeg tot volgende week.

0: Het ANP nieuws van 5 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Oscar van Oorschot. Boerenactiegroep Farmers Defence Force heeft bij het protest in Den Bosch stickers uitgedeeld met jodensterren erop. Die hadden het patroon van de rode boerenzakdoek en de letter B van boer. Premier Jette noemt het een walgelijke actie en ook Joodse organisaties vinden het erg onsmakelijk. Er zit niemand meer vast voor de bekladdingen van huizen in Engelen bij Den Bosch. De twee die van de week waren opgepakt zijn volgens het Brabants Dagblad voorlopig vrijgelaten. Ze gaan om een vader en dochter. In Engelen zijn felle protesten tegen de komst van een AZC. De bekladdingen hebben daar ook mee te maken. Vakbond FNV kijkt er niet raar van op dat veel mensen er volgend jaar voor het eerst in tijden op achteruit gaan. De tegenvallende koopkrachtvoorspellingen van het CPB zijn voor de bond een extra reden om de acties tegen het kabinetsbeleid door te zetten. Zo komt er volgende maand een landelijke staking in het openbaar vervoer. En na 11 jaar gaan er weer treinen rijden tussen Groningen en het Duitse stadje Leer, meldt vervoerder Arriva. In 2015 voer een vrachtschip het Duitse spoorbrug kapot. Het herstel daarvan liep jaren vertraging op. Arriva is inmiddels begonnen met het opleiden van machinisten. In oktober kunnen reizigers er weer gebruik van maken. En dan nu het weer van Weer Online. Het is zonnig en heet met 30 tot lokaal 37 graden. Aan de kust soms iets koeler door een wind van zee. Morgen buien en een stuk minder warm met een graad of 26. En tot zover het ANP-nieuws. All systems
0: ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
5: Met nu.
0: Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 6 uur.
1: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. De A59 naar Den Bosch is weer open. De weg was sinds vanochtend dicht na een dodelijk ongeluk in een file die ontstaan was door boeren. Die reden met de trekkers via de snelweg naar een demonstratie. Achteraan de file botsten 4 auto's op elkaar. 2 mensen kwamen om het leven, een man en een vrouw van in de 70 uit Os. In de Turkse badplaats Antalya is een drugsbaas uit Eindhoven opgepakt, meldt het AD. Hij heeft nog een celstraf van ruim 10 jaar openstaan voor drugshandel. De politie kwam op het spoor dankzij een truc van de FBI. Die verkocht hem een zogenaamd versleutelde telefoon waarop de geheime dienst kon meelezen. Ook online kledingwinkel About You is getroffen door een cyberaanval op een logistiek bedrijf in Waalwijk, meldt een vakblad. Eerder werd al bekend dat er gegevens van klanten van Bol en de Bijenkorf waren buitgemaakt. Behalve Nederlanders zijn ook klanten in Hongarije en Roemenië getroffen. En de organisatie van het Songfestival onderzoekt of het stemsysteem anders moet. Volgens Zweedse media zou je vanaf volgend jaar niet meer op 1 liedje kunnen stemmen, maar moet je een top 3 doorgeven. Ook kan er alleen nog maar online worden gestemd en niet meer per sms of telefoon. En dan nu het weer van Weer Online. Het blijft vanavond nog lang warm, 's nachts koelt het niet verder af dan een graad of 20. Vanaf morgen staat het weer om en komt er verkoeling. Er vallen buien en het wordt 22 tot 31 graden. En tot zover het ANP nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 7 uur.
1: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. De politie heeft wel degelijk geprobeerd om trekkers tegen te houden die de snelweg opgingen, meldt RTL Nieuws. Van en naar een boerenprotest in Den Bosch gingen tientallen trekkers de snelweg op. Dat zorgde vanochtend op de A59 voor een ongeluk met 2 doden en 6 gewonden. Als de droge zomer voorbij is, moeten we leren hoe we beter om kunnen gaan met het watertekort, vindt premier Jetten. Die bezocht vanmiddag een dijkinspectie in Zoeterwoude bij Leiden. Vanwege de lange droogte worden dijken in ons land extra gecontroleerd op scheuren. In het ergste geval kan een dijk doorbreken. Luigi Mangione heeft toegegeven dat hij een Amerikaanse CEO van een verzekeringsbedrijf heeft vermoord. Dat deed hij 2 jaar geleden in New York. Mangione groeide uit tot een volksheld omdat veel Amerikanen de zorgkosten te hoog vinden en de verzekeraars daar verantwoordelijk voor houden. Mangione hoort aan het eind van het jaar zijn straf. En Louis van Gaal heeft de nieuwe bondscoach Xavi gefeliciteerd met zijn nieuwe baan bij het Nederlands elftal. Veel geluk mijn vriend, schrijft hij op Instagram. De twee hebben geschiedenis samen. Van Gaal was jaren geleden de trainer van Xavi bij FC Barcelona. En dan nu het weer van Weer Online. Het blijft vanavond nog lang warm. 'S Nachts koelt het niet verder af dan een graad of 20. Vanaf morgen slaat het weer om en komt er verkoeling. Er vallen buien en het wordt 22 tot 31 graden. En tot zover het ANP nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. De Boogie Fabriek.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 8 uur.
1: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. Er is iemand opgepakt die misschien iets te maken heeft met de reeks explosies in Assen. De afgelopen 3 weken waren er op 2 plekken in de stad meerdere explosies. De politie deelde eerder al camerabeelden van de verdachte en denkt dat alle explosies met elkaar te maken hebben. In de Ronde van Portugal is een Britse wielrenner overleden. Het gaat om Finlay Tarling, hij was pas 19. Volgens Portugese media zou hij zijn aangereden door een auto die niet bij de wedstrijd hoorde. Finlay Tarling was de broer van Joshua Tarling, die deze zomer nog in de Tour de France reed. Het plan van de Franse regering om social media te verbieden voor kinderen onder de 15 gaat in tegen de grondwet, zegt de hoogste Franse raad. Volgens hen wordt ermee de vrijheid van meningsuiting van kinderen beperkt. Het social media verbod was een belangrijke belofte van president Macron. Hij moet de wet nu aan gaan passen. En zwemster Tess Schouten is op de EK Zwemmen in Parijs net buiten de medailles gevallen. Ze werd 4e op de 200 meter schoolslag. Het goud ging naar de Russin Evgenia Chikunova. Zometeen is er nog een medaillekans voor Nederland op de 4x100 meter gemengde estafette. En dan nu het weer van Weer Online. Het blijft vanavond nog lang warm. 'S Nachts koelt het niet verder af dan een graad of 20. Vanaf morgen slaat het weer om en komt de verkoeling. Er vallen buien en het wordt 22 tot 31 graden. En tot zover het ANP nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 9 uur.
1: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. In het centrum van Brussel is een brandweerman om het leven gekomen na twee explosies bij een gaslek. Die explosies gebeurden vanmiddag al vlak bij het centraal station. Twee medewerkers van het gasbedrijf en een andere brandweerman raakten zwaar gewond. Het gaslek ontstond doordat bij werkzaamheden een leiding werd geraakt. De politie heeft vanochtend en vanmiddag wel degelijk geprobeerd om trekkers tegen te houden die de snelweg op wilden rijden, zegt de politie zelf tegen RTL Nieuws. Maar omdat het relatief veilig verliep, werd het gedoogd. Vanochtend zorgde een trekkerfile voor een zwaar ongeluk. Daarbij vielen 2 doden en 6 gewonden. Voor de 2e keer binnen een dag is in Engeland een trein ontspoord. Ten oosten van Londen liepen wagons uit de rails, maar er raakte niemand gewond. Gisteren ontspoorde een trein niet ver van Brighton. Daarbij vielen 2 zwaar gewonden. Volgens Britse media denken sommigen dat door de enorme hitte de rails zijn uitgezet. En de Nederlandse estafettezwemmers hebben op de EK in Parijs zilver gewonnen op de 4x100 meter gemengde vrije slag. Na 6 baantjes lag Nederland nog op de 5e plaats, maar een inhaalrace van Marit Steenbergen maakte veel goed. Het is de 8e medaille voor Nederland deze EK. Het goud ging naar Rusland. En dan nu het weer van Weer Online. Het blijft vanavond nog lang warm, 's nachts koelt het niet verder af dan een graad of 18. Vanaf morgen slaat het weer om en komt er verkoeling. Er vallen buien en het wordt 22 tot 31 graden. En tot zover het ANP-nieuws. All systems ready. Let's go.
0: Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
5: Met nu.
0: Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 10 uur.
1: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. Alle inwoners van Engeland en Wales hebben een noodmelding op hun telefoon gekregen waarin wordt gewaarschuwd voor het risico op natuurbranden. Doe geen activiteit waarbij vuur kan ontstaan, staat erin, zoals barbecuen. Premier Burnham zegt dat de brandweer hem vroeg om de noodmelding te sturen. Ralf Dekker wordt tijdelijk fractievoorzitter van Forum voor Democratie. Liedewij de Vos gaat na de zomervakantie met zwangerschapsverlof. Wie de zetel van de Vos in de Tweede Kamer overneemt is nog niet bekend. Ralf Dekker wordt met zijn 69 jaar de oudste fractievoorzitter in de Tweede Kamer. Veel Fransen zijn boos op president Macron. Een tijdschrift publiceerde vakantiefoto's van de president waarin hij vrolijk op een jetski zit. Onder meer de Socialistische Partij vindt het ongepast dat Macron op vakantie gaat, terwijl zijn land zucht onder een hittegolf en talloze bosbranden. En een verrassende medaille voor Maureen Koster op de EK Atletiek in Birmingham. Ze won zilver op de 10.000 meter. Ze zat lang in de kopgroep en moest in de eindsprint alleen de Italiaanse Nadia Battocletti voor zich laten. Er kunnen vanavond nog meer Nederlandse medailles bijkomen bij het discuswerpen en de 800 meter. En dan nu het weer van Weer Online. Het blijft vanavond nog lang warm. 'S Nachts koelt het niet verder af dan een graad of 18. Vanaf morgen slaat het weer om en komt er verkoeling. Er vallen buien en het wordt 22 tot 31 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
5: Namens ons allemaal.

0: Nou, dat was er in het middeleeuwen, leek wel. Countdown Café.
1: Hey, Kees. Tel eens even, waar is mijn tune gebleven?
0: Oh, ik heb nieuwe labels erop, de kennis. Ah, ja.
1: Wat een geweldig kerstfeest hier, Kees. Alles is groen en rood. De meters en de lampjes ook thuis. Hoe oud was die plaat nou? Empty Pages van niemand minder dan Traffic.
2: 1968.
1: Ik hou van 67.
2: Nou ja, dat zoeken we op.
1: Elk jaar. Gulden verschil. Kees, oude Big Bars. Met de inhoud van deze aflevering van Countdown Café.
2: Nou, dat is zojuist die Empty Pages van Traffic draaien. Is geen toeval. We hebben vanavond een interview special met de drummer destijds en tegenwoordig soloartiest Jim Capaldi. We hebben tweetal blokken met live concerten van Thin Lizzy. En speciaal gast vanavond hier de groep Van Gouw. Met allerlei fans erbij.
1: Yo!
2: Hartstikke gezellig.
1: Is you two in Harlem?

0: You Too, Angel of Harlem. Kees, onze eerste gasten van vanmiddag. Vanmorgen eigenlijk. Hè. Die hebben een glorierijke winst behaald tijdens de laatste sterrenjachtslag. En ze heten...
1: Van Gaal.
0: Yo, welkom.
1: Te gast. Wie hebben we te gast van de groep Van Gaal?
2: Gordon, grootheden.
3: Gitaar.
1: Beetje in de microfoon praten, jongens.
3: Ja. Gitaar, Gordon, grootheden.
2: Ja, nou nu ik.
3: En giraaf, en gouden zang. En nou, de rest van de bandleden, Han Nijenhuis, drums.
0: Hallo, staat het te hard?
1: Een beetje.
0: Oké.
1: Okay. Ja, de kleine technische
0: problemen. All systems go.
1: Die van mij is het ook een beetje hard trouwens, Alfred.
0: Meen je dat nou?
1: Ja.
0: Die jongens die zijn doof, die de zwarte die diepen. Goed, die band is door jou genoemd, geloof ik.
2: Ja, klopt.
1: Hoe lang ben je al bezig in de muziek?
2: Ik zo'n beetje een jaar of vier, denk ik. Ik begon eerst in een andere band en nou, dat ging vrij goed. Bij LP's gemaakt, veel opgetreden.
1: Wat voor band was dat?
2: Was Maarten, was dat uit Utrecht.
1: Ah ja, die kennen we nog wel.
2: Ja, en voor de rest ben ik toen eigenlijk zelf een solo-project begonnen. En dat, ja, dat...
1: Alfred is aan het stoeien met de band.
2: Ja,
1: hoor. Ja, dat moet kunnen.
2: Nou, dat solo-project dat is eigenlijk uitgegroeid tot een band.
1: Waarom wilde je eigenlijk solo naar Maarten? Waarom wilde je eigenlijk solo?
2: Ja, ik was eigenlijk niet van plan om een andere band in te stappen. Toen dacht ik van, nou, ik probeer zelf maar eens een keer wat. Ik bedoel...
1: Ja, maar waarom? Was het niet leuk bij Maarten?
2: Nou, dat de een naar de ander ging eruit. En op een gegeven moment toen... ja, het was zo weer. Toen was ik eigenlijk met eigen songs bezig al. En toen ben ik ook uitgegaan.
1: Goed. Ik zie dat uit mijn ooghoek dat Alfred de band scherp gezet heeft. Laten we eerst even luisteren naar een demo-opname van Van Gaal. Daarna even verder kletsen.
0: Dat heb je goede ooghoeken trouwens.
1: Ja.
0: Van Gaal!

0: moeten nog hier een beetje helpen, want jullie band is onherkenbaar verminkt aan het eind van het nummer. Want hij vloog eraf. Heel erg jammer. We zullen hem zo weer plakken.
1: Ai.
0: Hoop dat hij niet lekker is.
1: Ai, ai, ai.
0: Nee, dat valt hem wel mee.
1: Jij kan goed banden plakken,
0: hey, ja, absoluut. Leef op solution. Van Gouw, the girl like you.
1: Ja, ze zijn jullie... nog steeds de gasten. De heren inmiddels uitgebreid door drie, maar dat moet kunnen.
0: Ja. Is het jullie eerste radio-interview? Zo?
2: Ja.
0: Dat went
2: voor,
0: wel.
2: Ja, tenminste voor mij wel. Maar ik doe het voor Gerard niet.
0: Ja, het went.
1: Nee. Dat is ongebruikelijk. Eerst op televisie en dan op radio.
2: Ja, ja, ja, meestal is het volgens mij andersom. Maar...
1: Volgens mij ook.
2: Ja.
1: Maar vertel eens even, nou komen we toch op die televisie. Jullie hebben meegedaan in de sterrenjacht en toen voorronde gewonnen.
2: Ja, ja.
1: En toen op de televisie en in één klap gewonnen. Hoe was dat?
2: Ja, nou, dat was een droom die dan werkelijkheid wordt. Dat is het eigenlijk.
1: Hadden jullie toen ook zoveel fans meegenomen?
2: Nou, met de tv-opname iets meer. Ja, ja.
1: Hoe kom je aan die fans? Spelen jullie vaak? Nee. Doe je die fans in het land op?
2: Nou, we hebben allemaal in principe regionale bands gehad en daar hebben we wat bekendheid door gekregen. En,
1: waar heb jij gespeeld bijvoorbeeld?
2: In een hardrock band, heette toen Matter Remorse. En ik heb verschillende bands gehad, ook bluesbands. Eigenlijk van allerlei stijlen.
1: Je hebt het nou wel gevonden bij Van Gouw?
2: Nu heb ik het zeker gevonden, ja. Dit is voor mij het ideaal, sowieso.
3: Echt thuis.
2: Ik voel me helemaal thuis.
1: Hoe schrijf je eigenlijk liedjes, Gerard? Hoe doe je dat?
3: Ja. Nee, gewoon op toetsen begon ik dan met nummers te schrijven. Heel simpele opbouw. Maar toch zo dat het door middel van echt mooie samenzang echt pakkend kan worden en zo. En zo begonnen de nummers en nu gaat het iets. Ja, doen we er iets meer aan. We hebben iets meer eigen inbreng. Er wordt er wat langer over nagedacht. En zo krijg je steeds meer, steeds betere nummers. Want ja, bijvoorbeeld dit nummer wat je net hoorde, dat was het eerste nummer geschreven had.
1: Hoe oud is dat?
3: Nou, januari 88.
2: Ja, dat was een solo project was dat toen nog steeds.
0: Jullie zijn eigenlijk echt van de koude grond meteen bats in diepe gegooid, zeg maar.
2: Ja, dat kun je wel zeggen, ja.
0: En hoe bevalt dat?
3: Hard zwemmen.
0: Ja.
2: Hard zwemmen, ja.
0: Dat is een heel andere wereld, hè? Een heel andere wereld dan kippenhokken en repetitiezaaltjes en...
2: Ja, precies, de kippenhokken, ja.
0: En kartonnen dozen verbranden in de winter om een beetje warm te blijven.
3: We hoeven nog wel in een kippenhok.
0: Ja.
1: Wie zijn jullie helden eigenlijk muzikaal gezien? Hebben jullie nog helden muzikaal gezien?
3: Ja, ik wel. Bon Jovi. Waanzinnig.
1: Ben je concert geweest?
3: Nee, helaas niet. Uitverkocht. Verdorie.
0: Ja. Je moet tegenwoordig het jaar voor die tijd moet je de kaartjes bestellen.
2: Ja. Ja.
1: Heb je nog meer?
3: Ik heb ook veel helden in de popwereld. Ik vind Mr. Mister, vind ik waanzinnig.
0: Laat hij nou toevallig op het programma staan?
1: Ja, we laten in deze uitzending nog een liedje van.
2: Yeah.
1: Maar dat is er niet, dat is toeval.
0: Jullie gaan dus de tweede ronde van die sterrenjacht in. Heb je al contact...

0: Nu is hij echt afgelopen. Was een klein instinkertje. Ik heb het bandje zelf nog wel opgenomen. Foei. Foei, foei, foei.
1: Ja, van de tegen van jou, Fred.
0: Ja, maar ja, die kunnen niet alles hebben, Kees. Hey, wat is er de next agenda point voor jullie belangrijke optreden in Sterrenjacht? Wanneer is dat?
2: 7 februari, dacht ik. Hè?
3: Ja, dat zijn de opnames.
2: Ja. Opname, ja.
0: Ik denk dat heel Hard Rock Minute Nederland wel voor jullie zal duimen.
1: Ja, hopelijk. Wat voor nummer gaan jullie doen?
2: Het nummer heet Last in Love. Het is een beladen.
1: Dat is geen risico, een beladen?
2: We weten het is voor niet. Veronica.
1: Nou, nee, maar je hebt nu een image bij de mensen die gekeken hebben in ieder geval. Dat je van Hard Rock bent.
3: Ja, je probeert altijd verschillende kanten van je eigen muziek te laten zien.
0: Nou, als dit goed in de aarde valt, als dit goed in de goede aarde valt, zou ik nog een beetje zo blijven spelen, denk ik.
3: Ja.
0: Dat is toch wel aardig.
3: Ja.
0: Rock ballads zijn heel erg populair vandaag de dag.
2: We gaan er zelf natuurlijk ook niet over welk nummer, tenminste niet alleen. Want,
1: wordt in overleg bepaald.
2: Ja, Hans-Frie die zei ook van, nou ja, kijk, een ballade komt misschien wel heel mooi uit.
1: Ja. Nou, we wensen jullie buitengewoon veel succes en we hopen dat jullie de eindstreep halen. Als het aan ons ligt, dan... vinden we dat goed.
3: Nou, bedankt.
0: Vango was dit in Kranokke. Ook van Aerosmith?
2: Ja, waanzinnig.
0: Val je weer met de neus in de boter.

0: één na laatste dag van het oude jaar. De top 100.
1: Hey, dat betekent weer nieuws en informatie over de levende muziek.
2: Dat had je mooi gedaan net, achter elkaar door.
1: Meen dat nou?
2: Ja, vind ik snap.
1: Zal ik het nog eens durven?
2: Doe het nog eens. Heel goed. Goed, we beginnen deze week met de groep Fishbone. Wat zegt u?
1: Leuke riddoosjes, vind je?
2: Ja, hartstikke leuk. Fishbone, zei ik dus, 28 december, Paradiso Amsterdam. De 29ste, Nighttown Rotterdam. En op 3 januari is Fishbone in het Noorderlicht in Tilburg. Big Country speelt op 13 januari Vredenburg Utrecht. De Scorpions die komen samen met Vixen op 16 januari. En dat is in de Ahoy in Rotterdam. Wat betreft het eenmalige concert van Frankie Miller in Luxor in Arnhem. De datum van het concert is veranderd. Is nu definitief gesteld op vrijdag 20 januari. En zoals werd gezegd, zal een gedeelte van het concert rechtstreeks uitgezonden worden in Countdown Café.
1: Om verwarring te voorkomen, andere data doorstrepen, zien we plezier.
2: Ja, 20 januari. Schrijf het in je agenda. Tanita Tikkerem speelt op 25 januari in de stad Schouwburg en Sittard. 26 januari in Vredenburg Utrecht. En de 29ste in het Noorderlicht in Tilburg. Tony Childs komt op 10 maart in Vredenburg Utrecht. Europe op 4 april in de Ahoy in Rotterdam. En Gary Morton speelt op 5 april in diezelfde Ahoy in Rotterdam. Dan hebben we deze week weer eens een fijne prijsvraag. Het gaat deze keer om de groep Crimson Glory. Ik wil eerst even vertellen wat je kunt winnen. We hebben maar liefst kunnen 10 mensen blij maken met een prachtige set bestaande uit een CD, een poster en een volledig gesigneerde LP.
1: Sowieso.
2: En wat moet je doen om deze spectaculaire Crimson Glory prijsvraag te kunnen winnen?
1: Vertel het eens.
2: Bedenk een zo origineel mogelijke vertaling in het Nederlands van de naam Crimson Glory.
1: Zo, dus die makkelijke vraag?
2: Nee, is niet makkelijk. Pak een woordenboek, laat je fantasie de vrije loop en maak er iets moois van. Dus een Nederlandse naam voor Crimson Glory. En originaliteit wordt beloond in deze.
1: Crimson Glory.
2: Ja. Niks zeggen, hè?
1: Nee, ik zeg.
2: Want ik zie jou al denken, ik zie al rook uit je oren komen. Goed, stuur je oplossing naar Countdown Café. Crimson Glory Quiz, postbus 1234 1200 BE in Hilversum. Ik zal het nog even herhalen. Bedenk een zo origineel mogelijke Nederlandse vertaling van de naam Crimson Glory. Stuur je oplossing naar postbus 1234 1200 BE in Hilversum onder vermelding Crimson Glory Quiz.
1: En dit zijn de heren. Zo, mijn stukje. Dit nummer heet Painted Skies, Crimson Glory.

0: Crimson Glory. Zou niet weten wat dat betekent. Jij?
1: Nee, dat laten we onze luisteraars over.
0: Postbus 1234 1200 BE in Hilversum.
1: En nogmaals, originaliteit wordt beloond.
0: Een goede oplossing krijgt een heel pakket met allerlei leuke snuisterijen rond deze band. Volgende week vrijdag tussen 10 en 12. Wanneer ik er niet zal zijn.
1: Dan ben jij er niet. Wat hoor ik nu?
0: Ik ben even naar een ander continent, laten we het zo zeggen.
1: Even buiten de gaten.
0: Ja, en dan hebben we een hele leuke uitzending. Heb je al veel reacties binnen?
1: Ja, heel veel. We hebben een oproep gedaan aan de luisteraars om hun favoriete liedjes in te sturen. En om erbij te vermelden waarom ze die graag willen horen in Kauna Café. We hebben daar ontzettend veel kaarten op gehad, dus we moeten alweer gaan selecteren. Maar één ding is duidelijk, er waren erg veel kaarten voor de Jeff Healey Band. En we hebben dat concert opgenomen in Luxor in Arnhem. Daar is nog bijna drie kwartier van na 12 gespeeld.
0: Ja, toen werd het pas leuk ook.
1: Nou, ik vond het voor 12 ook leuk.
0: Oh ja, toen ging de boel.
1: Maar in ieder geval zullen we daar volgende week nog, ik denk wel een half uurtje van uitzenden.
0: Oké, 7:30, kan ik verder 12 uur met Kees en Alfred. We hebben hier voor jou Thin Lizzy. En
1: deel 1.
0: Stammen uit.
1: Ja, 1980 en 82, we hebben het een beetje door elkaar gemixt, dus... Moet wel genieten.
0: Dat is geen prijsvraag, maar gewoon Thin Lizzy live.
2: This is one that's out as the single at the moment. It's also the title track of the new album.

0: Je hoorde Thin Lizzy live, achtervolgens Chinatown, Hollywood en The Boys Are Back in Town. En straks in de tweede uur meer Thin Lizzy live.
1: Of je nou verveelt op tweede kerstdag, of dat je veel te doen hebt, het maakt niet uit. Wij geven je een partner tijdens de kerst die je niet tegenspreekt, niet mee eet, niet meedrinkt, die niet uitvalt, die je niet te vroeg wakker maakt, die je uit kunt zetten, kunt koesteren, liefkozen en die de mooiste liedjes voor je zingt. Op tweede kerstdag van 2 tot 7, middengolf 747 kHz en op de 26 FM frequenties van de regionale omroepen. Kortom, Radio 1. Vijf uur lang. Kees Baars, Erik de Zwart en Jeroen van Inkel. In Rock Ballads. Niemand is eenzaam tijdens de kerst van 88. Met Rock Ballads.
2: Countdown. Café. Met Kees Baars en Alfred Lagarde.

0: Leppard.
1: Love Bites. Die zijn druk aan het werk in de studio hier om een video klaar te maken van 1,5 uur, hoor ik net. Jullie zijn kennelijk kenners van deze heren. Laatste plaat van het eerste uur Kamer Café komt van Mr. Mister. Is it love or happiness? Straks een uur lang Countdown Café met onder andere Jim Capaldi.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 11 uur.
1: Goedenavond, ik ben Frans van der Beek. Het kan niet op voor Jorinde van Klinken op de EK Atletiek in Birmingham. Na het zilver bij het kogelstoten heeft ze nu goud te pakken bij het discuswerpen. Ze wierp de schijf 67 meter en 67 centimeter ver. Dat is bijna 2 meter verder dan de winnares van het zilver. En Femke Broeders-Knol heeft zojuist brons gewonnen op de 800 meter. Een gedurfde belofte van president Trump. Zodra de VS Iran heeft verslagen, wordt de Straat van Hormuz Amerikaans grondgebied. Hij zei dat net in een toespraak in New Jersey. Hoe hij dat wil gaan doen, vertelde Trump er niet bij. De Straat van Hormuz is belangrijk voor de aanvoer van olie en gas. En door de oorlog kunnen er amper schepen door. De Britse oud-professor Jason Ardet is doodgevonden in zijn woning. Hij nam vorige week ontslag bij de prestigieuze Universiteit van Cambridge, omdat hij werd beschuldigd van plagiaat en ook zou hij hebben gelogen over zijn verleden. Jason Ardet was de jongste zwarte hoogleraar ooit aan Cambridge. Hij was 41 jaar. Een aantal supermarkten waarschuwt voor kippendijspiesjes. Het kan zijn dat ze niet gaar zijn en dan is het niet slim ze te eten. Daarvoor waarschuwt de Voedsel- en Warenautoriteit. Spiesjes liggen in de winkels van Boni, Spar, Dirk en Nettorama. Wie ze terugbrengt, krijgt zijn geld terug. En dan nu het weer van Weer Online. Vannacht verschijnen wolken in het weerbeeld en het koelt uiteindelijk af naar 15 tot 20 graden. In het weekend volgt een weersomslag met de komende dag verspreid over het hele land enkele buien. En dan wordt het 22 tot 31 graden. En tot zover het ANP-nieuws. All systems
0: ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
5: Tot zover deze uitzending.
6: Dankjewel Hans. Fijne kerst.
7: Namens ons allemaal.
8: Goed jul.
6: Een vol uur lang. Veronica, ik had met de verkeerde knop gedrukt. Kijk, die paarse doet het.

0: Oké, denk je dan. Scarlet for you, Scarlet for me. Origineel van G. Whitney. Dat soort onzin hoort hij al iedere discjockey uitkamer. Dat zeg ik toch maar even. Kano Café, voor geval je dacht dat dit voor een briefkaart op de eerste rang met Jan van Veen was.
1: En nu?
0: Zal ik je openzetten?
2: Ik sta niet eens openzetten. Ik wou net zeggen, en nu voor enige goede muziek, terug naar Kano Café.
0: Wakker worden.

0: Nou, dit is, blijft toch mijn favoriete singeltje toch wel, hoor.
1: Jump.
0: Ja, met, waanzinnig. Van Halen.
1: Met David op zang.
0: David Lee Roth. Die behoorlijk tegenviel, vond ik in Rotterdam. Zo zelfs dat ik een concert heb verlaten vroegtijdig.
1: Ja. De mening wordt niet gedeeld door de heren van Van Gogh.
0: Ik vond het niet zo goed eigenlijk. Ik had veel meer spektakel verwacht en veel meer goede sound. Het was zo slecht geluid. Het
1: geluid vond ik ook niet zo goed, nee.
0: Nou, je hoorde de band niet, maar hem wel. Maar zaten jullie goed? Op een goede plek? Vooraan?
2: Vooraan.
0: Vooraan, ja, dan heb je dat zeker vroeg naartoe gegaan. Kees, met enige trots kondigen wij aan.
1: Een interview special met niemand minder dan Jim Capaldi.
0: De juiste man.

Uw favoriete song uit Jim's Traffic Tijd is Dear Mr. Fantasy. Een waardige afsluiter van deze special, dachten wij zo. En daarom integraal en de lange versie. Hier is Traffic.

0: Zo, dat waren nog eens tijden, zeg. Traffic and Dear Mr. Fantasy van LP Mr. Fantasy.
1: Wat een fijne hoofdrol voor die Capaldi. Hoorde je hem roffelen?
0: Ja, waanzinnig. Die man heeft gezweet, hè?
1: Zeg, wat hoorde ik nou op een gegeven moment daar in het interview?
0: Ja, dit is jouw poes.
1: Die liep over de band.
0: Die liep over die knop heen. Dan komt hij vanzelf terug natuurlijk.
1: Ja, ja, nee, dan werkt dat.
0: Ja, dit was een foute gratis Carnecafé kerst. Sample. Knip. Clip. Dit is Peter Frampton. You're welcome. Baby, I love your way.

We hebben hier nog wat live-opname beloofd van Thin Lizzy. En hier is die deel 2. This is for all the people that do all these naughty things.

And that all bands were banned from the RDS show.

0: Billy live voor de talloze televisiefans die nogal verwaarloosd worden met dit soort muziek. Hè? Kees op de radio, vind je ook niet?
1: Zeker. Achter en volgens Got to Give It Up, Killer on the Loose en Dear Miss Lonely Hearts.
0: Billy live in Kano Café. Nog twee platen, dan is het gedaan voor wat deze show betreft. Dan geef ik het over aan Radio 1 en 2 voor de stemband met Kees en Erik de Zwart. Dit is een vreemde meneer. Ik heb er nog nooit van gehoord, maar ik vind het een wereldplaat. Met Minglewood heet hij. Die hoort Runaway.

0: Take It So Hard, door Keith Richards. En zoals je duidelijk kunt horen, is dat een belangrijk gedeelte van de Rolling Stones. Met zijn gitaar. Ja. Nou, dit was wat mij betreft de laatste KNKV van dit jaar. Laat je volgende week in de zeer competente handen van... wat ga je doen? Van Kees Baars, met een invaller.
1: Ja, die zoek ik nog uit.
0: Dat wordt dus de mooiste platen van 1988... met de reden waarom je die hebt gekozen. Nou, we zien elkaar weer begin januari. Kees en Erik, veel succes.
2: Dit is het einde van de uitzending.
0: Het einde van de uitzending op Radio 3. We gaan over naar 1 en 2. Tot ziens, prettige kerst en fijne jaarwisseling.
3: Ice Radio, met nu het ANP-nieuws van 12 uur.
4: Goedenavond, ik ben Frans van der Beek. Het kan niet op voor Jorinde van Klinken op de EK-atletiek in Birmingham. Na het zilver bij het kogelstoten heeft ze nu goud te pakken bij het discuswerpen. Ze wierp de schijf 67 meter en 67 centimeter ver. Dat is bijna 2 meter verder dan de winnares van het zilver. En Femke Broeders-Knol heeft zojuist brons gewonnen op de 800 meter. Een gedurfde belofte van president Trump. Zodra de VS Iran heeft verslagen, wordt de Straat van Hormuz Amerikaans grondgebied. Hij zei dat net in een toespraak in New Jersey. Hoe hij dat wil gaan doen, vertelde Trump er niet bij. De Straat van Hormuz is belangrijk voor de aanvoer van olie en gas. En door de oorlog kunnen er amper schepen door. De Britse oud-professor Jason Ardee is doodgevonden in zijn woning. Hij nam vorige week ontslag bij de prestigieuze Universiteit van Cambridge, omdat hij werd beschuldigd van plagiaat en ook zou hij hebben gelogen over zijn verleden. Jason Ardee was de jongste zwarte hoogleraar ooit aan Cambridge. Hij was 41 jaar. Een aantal supermarkten waarschuwt voor kippendijspiesjes. Het kan zijn dat ze niet gaar zijn en dan is het niet slim ze te eten. Daarvoor waarschuwt de Voedsel- en Warenautoriteit. Spiesjes liggen in de winkels van Boni, Spar, Dirk en Nettorama. Wie ze terugbrengt, krijgt zijn geld terug. En dan nu het weer van Weer Online. Vannacht verschijnen wolken in het weerbeeld en het koelt uiteindelijk af naar 15 tot 20 graden. In het weekend volgt een weersomslag met de komende dag verspreid over het hele land enkele buien. En dan wordt het 22 tot 31 graden. En tot zover het ANP-nieuws. All systems
3: ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
5: I like it.
3: Ice Radio.
6: Your alternative to ordinary radio.
7: Ice Radio.
3: Met nu. Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 1 uur.
1: Goedenavond, ik ben Frans van der Beek. Het kan niet op voor Jorinde van Klinken op de EK Atletiek in Birmingham. Na het zilver bij het kogelstoten heeft ze nu goud te pakken bij het discuswerpen. Ze wierp de schijf 67 meter en 67 centimeter ver. Dat is bijna 2 meter verder dan de winnares van het zilver. En Femke Broeders-Knol heeft zojuist brons gewonnen op de 800 meter. Een gedurfde belofte van president Trump. Zodra de VS Iran heeft verslagen, wordt de Straat van Hormuz Amerikaans grondgebied. Hij zei dat net in een toespraak in New Jersey. Hoe hij dat wil gaan doen, vertelde Trump er niet bij. De Straat van Hormuz is belangrijk voor de aanvoer van olie en gas. En door de oorlog kunnen er amper schepen door. De Britse oud-professor Jason Ardet is doodgevonden in zijn woning. Hij nam vorige week ontslag bij de prestigieuze Universiteit van Cambridge, omdat hij werd beschuldigd van plagiaat en ook zou hij hebben gelogen over zijn verleden. Jason Ardet was de jongste zwarte hoogleraar ooit aan Cambridge. Hij was 41 jaar. Een aantal supermarkten waarschuwt voor kippendijspiesjes. Het kan zijn dat ze niet gaar zijn en dan is het niet slim ze te eten. Daarvoor waarschuwt de Voedsel- en Warenautoriteit. Spiesjes liggen in de winkels van Boni, Spar, Dirk en Nettorama. Wie ze terugbrengt, krijgt zijn geld terug. En dan nu het weer van Weer Online. Vannacht verschijnen wolken in het weerbeeld en het koelt uiteindelijk af naar 15 tot 20 graden. In het weekend volgt een weersomslag met de komende dag verspreid over het hele land enkele buien. En dan wordt het 22 tot 31 graden. En tot zover het ANP-nieuws. All systems
0: ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.

Paradise Radio beluister je overal via je mobiel. Overal. Op het strand, camping, park. Overal. Dus neem je mobiel mee naar buiten. En luister. Paradise Radio. The Alternative.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 2 uur.
1: Goedenavond, ik ben Frans van der Beek. Het kan niet op voor Jorinde van Klinken op de EK-atletiek in Birmingham. Na het zilver bij het kogelstoten heeft ze nu goud te pakken bij het discuswerpen. Ze wierp de schijf 67 meter en 67 centimeter ver. Dat is bijna 2 meter verder dan de winnares van het zilver. En Femke Broeders-Knol heeft zojuist brons gewonnen op de 800 meter. Een gedurfde belofte van president Trump. Zodra de VS Iran heeft verslagen, wordt de straat van Hormuz Amerikaans grondgebied. Hij zei dat net in een toespraak in New Jersey. Hoe hij dat wil gaan doen, vertelde Trump er niet bij. De straat van Hormuz is belangrijk voor de aanvoer van olie en gas. En door de oorlog kunnen er amper schepen door. De Britse oud-professor Jason Arday is doodgevonden in zijn woning. Hij nam vorige week ontslag bij de prestigieuze Universiteit van Cambridge, omdat hij werd beschuldigd van plagiaat en ook zou hij hebben gelogen over zijn verleden. Jason Arday was de jongste zwarte hoogleraar ooit aan Cambridge. Hij was 41 jaar. Een aantal supermarkten waarschuwt voor kippendijspiesjes. Het kan zijn dat ze niet gaar zijn en dan is het niet slim ze te eten. Daarvoor waarschuwt de Voedsel- en Warenautoriteit. Spiesjes liggen in de winkels van Boni, Spar, Dirk en Nettorama. Wie ze terugbrengt, krijgt zijn geld terug. En dan nu het weer van Weer Online. Vannacht verschijnen wolken in het weerbeeld en het koelt uiteindelijk af naar 15 tot 20 graden. In het weekend volgt een weersomslag met de komende dag verspreid over het hele land enkele buien. En dan wordt het 22 tot 31 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.